0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. ProRail heeft weinig camerabeelden van de sabotageacties op het spoor van dinsdagochtend. Dat zei topvrouw Mirjam van Veldhuizen in Nieuwsuur. De beelden zijn aan de politie overgedragen, maar het is niet duidelijk of daarop daders staan. Door buizen en kabels op het spoor waren ruim 35 storingen. De Verenigde Staten kondigen visumbeperkingen aan voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat de beperkingen kunnen gelden voor mensen die betrokken zijn bij beleid voor landonteigening zonder compensatie of aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen de mensen die dinsdag brand stichten langs meerdere snelwegen in Nederland. De brandjes waren een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie hield 7 mensen aan voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond bij Teuge een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die is vermoedelijk in de avond uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog in Nederland. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft later ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. ProRail heeft weinig camerabeelden van de sabotageacties op het spoor van dinsdagochtend. Dat zei topvrouw Mirjam van Veldhuizen in Nieuwsuur. De beelden zijn aan de politie overgedragen, maar het is niet duidelijk of daarop daders staan. Door buizen en kabels op het spoor waren ruim 35 storingen. De Verenigde Staten kondigen visumbeperkingen aan voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat de beperkingen kunnen gelden voor mensen die betrokken zijn bij beleid voor landonteigening zonder compensatie of aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen de mensen die dinsdag brand stichten langs meerdere snelwegen in Nederland. De brandjes waren een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie hield 7 mensen aan voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond bij Teuge een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die is vermoedelijk in de avond uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog in Nederland. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft later ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. ProRail heeft weinig camerabeelden van de sabotageacties op het spoor van dinsdagochtend. Dat zei topvrouw Mirjam van Veldhuizen in Nieuwsuur. De beelden zijn aan de politie overgedragen, maar het is niet duidelijk of daarop daders staan. Door buizen en kabels op het spoor waren ruim 35 storingen. De Verenigde Staten kondigen visumbeperkingen aan voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat de beperkingen kunnen gelden voor mensen die betrokken zijn bij beleid voor landonteigening zonder compensatie of aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen de mensen die dinsdag brand stichten langs meerdere snelwegen in Nederland. De brandjes waren een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie hield 7 mensen aan voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond bij Teuge een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die is vermoedelijk in de avond uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil. Nu nog het weer. De komende tijd blijft het droog in Nederland. De lucht is overwegend bewolkt en er staat een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu rond 17 graden en blijft later ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. ProRail heeft weinig camerabeelden van de sabotageacties op het spoor van dinsdagochtend. Dat zei topvrouw Mirjam van Veldhuizen in Nieuwsuur. De beelden zijn aan de politie overgedragen, maar het is niet duidelijk of daarop daders staan. Door buizen en kabels op het spoor waren ruim 35 storingen. De Verenigde Staten kondigen visumbeperkingen aan voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat de beperkingen kunnen gelden voor mensen die betrokken zijn bij beleid voor landonteigening zonder compensatie of aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen de mensen die dinsdag brand stichten langs meerdere snelwegen in Nederland. De brandjes waren een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie hield 7 mensen aan voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond bij Teuge een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die is vermoedelijk in de avond uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft rond 16 graden. Het is meest bewolkt en er waait een matige westenwind. Veel verandert er de komende uren niet. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. ProRail heeft weinig camerabeelden van de sabotageacties op het spoor van dinsdagochtend. Dat zei topvrouw Mirjam van Veldhuizen in Nieuwsuur. De beelden zijn aan de politie overgedragen, maar het is niet duidelijk of daarop daders staan. Door buizen en kabels op het spoor waren ruim 35 storingen. De Verenigde Staten kondigen visumbeperkingen aan voor Zuid-Afrikanen die volgens Washington betrokken zijn bij rassendiscriminatie tegen witte Zuid-Afrikanen. Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt dat de beperkingen kunnen gelden voor mensen die betrokken zijn bij beleid voor landonteigening zonder compensatie of aanzetten tot geweld tegen etnische of raciale minderheden. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen de mensen die dinsdag brand stichten langs meerdere snelwegen in Nederland. De brandjes waren een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie hield 7 mensen aan voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Ze zijn vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is dinsdagavond bij Teugen een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die is vermoedelijk in de avond uitgevoerd. Het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn lag tijdelijk stil. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op een bui, maar blijft het vaak droog. De temperatuur blijft rond 16 graden. Het is meest bewolkt en er waait een matige westenwind. Veel verandert er de komende uren niet. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Saunders won in januari 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland. De politie sluit een misdrijf uit. Het Amerikaanse Huis heeft voor de derde keer dit jaar een resolutie aangenomen die de oorlog in Iran moet beëindigen. De stemming eindigde in 220 voor en 204 tegen. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten. De resolutie beëindigt de oorlog niet en moet nog door het congres. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. Dat maakte de internationale coalitie woensdag bekend. De Houthis ontkennen de aanval. Volgens de coalitie was het de tweede poging sinds juli 2017. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie en het onderhoud van defensiemateriaal. De ministers Boris Pistorius en Pete Hegseth ondertekenen dinsdag een intentieverklaring. Europese bedrijven moeten Amerikaanse wapens onder licentie kunnen maken, zoals Patriot-raketten in Duitsland. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Er is lichte bewolking en een matige westenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. De wind komt uit het westen en voert geen grote veranderingen in het weerbeeld met zich mee. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Zoeterwoude over 15 kilometer. De vertraging is ongeveer 20 minuten.
3: Joey Koeipoet. Hey, lekker dat je erbij bent. Dit is de vroege ochtendshow van Feel Good Radio. 7 uur geweest. Earth,

Dat was ELO, Feel Good Radio, ouders werk ook en I've Got Dreams to Remember. Dit is ochtendshow van Feel Good Radio. Ja, Esmee, die zit weer voor je klaar. Zometeen met een laatste update van het nieuws. Zometeen.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zanger en tatoeageartiest Ben Sanders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sanders won in januari 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland. De politie sluit een misdrijf uit. Het Amerikaanse huis heeft voor de derde keer dit jaar een resolutie aangenomen die de oorlog in Iran moet beëindigen. De stemming eindigde in 220 voor en 204 tegen. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten. De resolutie beëindigt de oorlog niet en moet nog door het congres. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. Dat maakte de internationale coalitie woensdag bekend. De Houthis ontkennen de aanval. Volgens de coalitie was het de tweede poging sinds juli 2017. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie en het onderhoud van defensiemateriaal. De ministers Boris Pistorius en Pete Hegseth ondertekenen dinsdag een intentieverklaring. Europese bedrijven moeten Amerikaanse wapens onder licentie kunnen maken, zoals Patriot-raketten in Duitsland. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft neerslag mogelijk. Er is lichte bewolking en een matige westenwind. De temperatuur blijft stabiel rond 16 graden. De wind komt uit het westen en voert geen grote veranderingen in het weerbeeld met zich mee. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

zijn stem was heel erg herkenbaar. Lou Rawls en The Lady Love uit 1977. En Esmee Gijs, ook een herkenbare stem. Je hoort haar elke half uur natuurlijk met de nieuws tijdens ochtendshow. Ze is alweer druk bezig om allemaal dingen te verzamelen. Voor zometeen natuurlijk, want om 8 uur is er weer een update. En tot die tijd, fijne liedjes van Bob Dylan en nu Shirley Bassey.

geworden op de vroege woensdagochtend van 16 september. Feel Good Radio staat aan. Ja, en deze mensen die hebben zoveel grote hits gescoord. In de jaren 60, maar ook in de jaren 70. Uit New Jersey kwamen ze natuurlijk. Frankie Valli en de Four Seasons hoor je nu. December 1963. Oh.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zanger en tatoeageartiest Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Saunders won in januari 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland. De politie sluit een misdrijf uit. Het Amerikaanse huis heeft voor de derde keer dit jaar een resolutie aangenomen die de oorlog in Iran moet beëindigen. De stemming eindigde in 220 voor en 204 tegen. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten. De resolutie beëindigt de oorlog niet en moet nog door het congres. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. Dat maakte de internationale coalitie woensdag bekend. De Houthis ontkennen de aanval. Volgens de coalitie was het de tweede poging sinds juli 2017. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie en het onderhoud van defensiemateriaal. De ministers Boris Pistorius en Pete Hegseth ondertekenen dinsdag een intentieverklaring. Europese bedrijven moeten Amerikaanse wapens onder licentie kunnen maken, zoals Patriot-raketten in Duitsland. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft motregen mogelijk. Er staat een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude, 12 kilometer. De vertraging is een kwartier.
3: Joey Koeipoets.
4: Oh, lekker uurtje 2 van de ochtendshow. We gaan eraan beginnen zometeen met Gary en de Pacemakers, de Manhattans. En nu Eric Clapton.
5: Hier is I Shot the Sheriff.

De ochtendshow van Feel Good Radio doen het elke dag voor je tussen 7 en 10. En dat is toch wel lekker, want dan ben je gelijk op de hoogte van alles wat er speelt in het nieuws. En het is ook gewoon gezellig om samen wakker te worden, ja toch? Lekker een ontbijtje erbij, een koffietje. Ik zit vandaag weer aan een cappuccino, zonder suiker natuurlijk. Muzikaal gezien, wat zullen we er eens bij stoppen? Peter Frampton, Show Me The Way, die ga je zo meteen horen. En de Motown Sound van Diana Ross en de Supremes. Je hoort ze zo meteen naar Salvatore Adriaan.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Zanger en tatoeageartiest Ben Sanders is op 43-jarige leeftijd overleden. Zijn broer Dean maakte dat in de nacht van dinsdag op woensdag bekend via Instagram. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sanders won in januari 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland. De politie sluit een misdrijf uit. Het Amerikaanse huis heeft voor de derde keer dit jaar een resolutie aangenomen die de oorlog in Iran moet beëindigen. De stemming eindigde in 220 voor en 204 tegen. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten. De resolutie beëindigt de oorlog niet en moet nog door het congres. De Saoedische luchtverdediging heeft dinsdag een drone van de Houthis uit Jemen onderschept en vernietigd, voordat die de heilige stad Mekka bereikte. Dat maakte de internationale coalitie woensdag bekend. De Houthis ontkennen de aanval. Volgens de coalitie was het de tweede poging sinds juli 2017. Duitsland en de Verenigde Staten gaan nauwer samenwerken bij de productie en het onderhoud van defensiemateriaal. De ministers Boris Pistorius en Pete Hegseth ondertekenen dinsdag een intentieverklaring. Europese bedrijven moeten Amerikaanse wapens onder licentie kunnen maken, zoals Patriot-raketten in Duitsland. Dan heb ik nog het weer. De komende uren blijft motregen mogelijk. Er staat een matige wind uit het westen. De temperatuur ligt nu op 16 graden en blijft schommelen rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Feel Good Radio met Supertramp en Breakfast in America. Je hebt veel liedjes die gemaakt zijn in de jaren 60 en 70... die door verschillende artiesten zijn uitgebracht. Je kent deze waarschijnlijk van Elvis, maar het is de versie van Gwen McCrae. Maybe.

Feel Good Radio 60s en 76. Wij brengen die herinneringen van vroeger weer boven met Smokey. En daarvoor nog Cathy's Clown van de Avery Brothers. Dit is wel een lekker vrolijk liedje. Het is de Frankie Animando Trio.

Toch weer een beetje het zomerse gevoel op de radio van First Class en Beach Baby, Louis Armstrong ook en What a Wonderful World. Feel Good Radio gaat zo meteen weer even terug naar het nieuws. Esmee die zit voor je klaar met een update. En tot die tijd Kenny Rogers, Coward of the County. Everyone considered him the coward of the county.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De crowdfunding voor Alfredo Gulu heeft 10.000 euro opgebracht. De 51-jarige Rotterdammer overleed zaterdag nadat hij was aangehouden na een melding van een gestolen fatbike. De Rijksrecherche onderzoekt het politieoptreden. De fiets bleek niet gestolen. Het streefbedrag is 13.000 euro. Agaxi zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. Volgens de landbouworganisatie worden boeren en burgers misleid met de belofte van duidelijkheid en perspectief. Door een stapeling van maatregelen staat de sector voor een onmogelijke opgave. De veestapel kan volgens het Planbureau voor de Leefomgeving met 30-40% krimpen. De topman van Nvidia, Jensen Huang, woont naar verwachting volgende week in Washington het staatsdiner bij dat president Donald Trump geeft voor de Chinese leider Xi Jinping. Amerikaanse media melden dat op basis van ingewijden. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Inditex heeft Marta Andrea Rodriguez benoemd tot topvrouw van Zara Woman. De ervaren medewerker volgt Lorena Rodriguez Veiga op, die de functie na 2 jaar verlaat. De wissel past bij plannen om Zara hoger in de markt te positioneren, met meer producten in hogere prijsklassen naast de betaalbare collectie. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er staat een matige westenwind. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Joey Koeipoes.
4: Ja, dankjewel SB. Elke half uur ben je op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio en de rest van de wereld. Dit is Feel Good Radio. Hier is Freddie James. Feel Good.

op het randje van de 60s, net geen 50s meer, 1961. Sam Cooke en Twisting the Night Away. En ook Hollies nog en Sandy. Ja, en dan is het alweer 9 uur geweest. Hè? De ochtendshow van Feel Good Radio voor woensdag vandaag, de 16e van september. Wat gaat het sneller? Voor je het weet, dan staat de kerstboom er. Het is echt niet te geloven. Het voelt als gisteren dat ik zei van, hé, een nieuwe maand, 1 september. En we zijn alweer 2 weken verder. Zo gaat dat. Op de radio hoor je straks de Cascades. Rhythm of the Rain. Mr. Big komt eraan na Hot Chocolate. Een liedje over Emma.

Je mag ze allemaal meezingen op Feel Good Radio. Nick Law was dat. En daarvoor nog de Cascades. Ook een Rhythm of the Rain. Dit liedje werd in de jaren 80 door Anita Meijer en Lee Towers gedaan. Maar dit is het origineel van de Bee Gees.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De crowdfunding voor Alfredo Gulu heeft 10.000 euro opgebracht. De 51-jarige Rotterdammer overleed zaterdag nadat hij was aangehouden na een melding van een gestolen fatbike. De Rijksrecherche onderzoekt het politieoptreden. De fiets bleek niet gestolen. Het streefbedrag is 13.000 euro. Agaxi zegt dat de troonrede niets positiefs bevat voor de veehouderij. Volgens de landbouworganisatie worden boeren en burgers misleid met de belofte van duidelijkheid en perspectief. Door een stapeling van maatregelen staat de sector voor een onmogelijke opgave. De veestapel kan volgens het Planbureau voor de Leefomgeving met 30-40% krimpen. De topman van NVIDIA, Jensen Huang, woont naar verwachting volgende week in Washington het staatsdiner bij dat president Donald Trump geeft voor de Chinese leider Xi Jinping. Amerikaanse media melden dat op basis van ingewijden. Huang heeft de afgelopen maanden steeds nauwere banden met Trump gekregen. Inditex heeft Marta Andrea Rodriguez benoemd tot topvrouw van Zara Woman. De ervaren medewerker volgt Lorena Rodriguez Veiga op, die de functie na 2 jaar verlaat. De wissel past bij plannen om Zara hoger in de markt te positioneren, met meer producten in hogere prijsklassen naast de betaalbare collectie. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. De zon wisselt af met wolkenvelden. Er staat een matige westenwind. De temperatuur verandert weinig en blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: De ochtendspits stelde niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer nog langzaam tussen Delft en Ypenburg 7 kilometer. De A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Car

0: Lekker kletsen, paroles, paroles van Dalida en Alain Delon op Feel Good Radio 1973. Feel Good Radio staat aan en daar ben ik blij mee dat je elke dag kiest voor de leukste zender met de meeste liedjes uit de jaren 60 en 70. En dat doen we gewoon de hele dag in Zuid-Holland op DAB+, via de website feelgoodradio.nl en natuurlijk ook via onze gratis te downloaden iPhone en Android app. Als je hem nog niet hebt, ga even naar de App Store en zoek naar Feel Good Radio.
1: All day I've been thinking about you, babe. You're my one desire.

Albert Hammond en de Free Electric Band, 1973. Feel Good Radio, Stevie Wonder ook in A Place in the Sun. Nou, wij brengen gewoon een stukje zon in je huiskamer, of op kantoor, of in de auto, of onder de douche. Waar jij bent, is Feel Good Radio. Met straks Hank the Knife en de Jets. Leuk, Guitar King komt eraan, Percy Sledge. We gaan nu eerst naar KC in de Sunshine Band.

Nou, hier heb je wel een dansje op kunnen doen, toch? Hank the Knife en de Jetson, dat deed je vroeger misschien ook wel in de discotheek. Ja, zou best wel kunnen. Guitar King was dat en Percy Sledge, eentje voor de jukebox. En When a Man Loves a Woman, mooi verhaal. Wat ook een mooi verhaal is, is dat zometeen na 10 uur... onze bellijn weer is geopend. De bellijn die zorgt ervoor dat jij een luisterend oor hebt. Je komt niet in de uitzending, maar als je het leuk vindt om even een verhaal te vertellen, of als het gewoon heel nodig is om een verhaal te vertellen, onze collega's zijn er met een luisterend oor. De bellijn is zometeen geopend op Feel Good Radio van 10 tot 12. 085-8200-899, dat is het telefoonnummer. 085-8200-899. Vanaf 10 uur kan je ze zometeen bellen. En totdat het zover is, zometeen, even kijken, Fats Domino. En nu CG&Co en Devil's Gun op Feel Good Radio.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Ursula von der Leyen roept de Europese Unie op te strijden voor het Europese ideaal. In haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie voor ultranationalisten, Russische inmenging en desinformatie. Die kunnen volgens haar het vertrouwen in Europa en de democratie ondermijnen. 7 gemeenten in Zuid-Holland dreigen een ingreep van de provincie omdat ze al minstens 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Nansingerland kreeg een laatste waarschuwing en heeft tot 1 juli 2027 de tijd om genoeg statushouders te huisvesten. Anders regelt de provincie de huisvesting op kosten van de gemeente. De AEX-index is woensdag met een kleine winst begonnen. De hoofdindex stond 0,3% hoger. Beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente. Voor het eerst sinds juli 2023 en voor het eerst onder voorzitter Kevin Warsh. De Nederlandse benzineprijs is woensdag gestegen naar een recordniveau. De gemiddelde adviesprijs van euro 95 kwam uit op 2 euro en ruim 72 cent per liter. Een stijging van 0,4 cent. Diesel kost gemiddeld 2 euro en bijna 78 cent per liter. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er staat een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Erwin van der Bliek.
5: Het is woensdagmorgen 16 september al.

Wat is er veel veranderd, hè? Tegenwoordig zou deze plaat anders gaan. Die zou dan zeggen, pa, je hebt een pens, ga eens wat harder lopen. Maar dit was een andere tijd, hè? Ja, Herman van Keken was dat hier. En pa, die loopt toch niet zo snel. Goedemorgen, het is woensdagmorgen. Welkom, Joey, dankjewel voor de ochtendshow. En weer, ik ga je weer 3 uur lang genadeloos vermaken met het mooiste uit de jaren 60 en 70. En gelijk rock and roll op woensdagmorgen. En waarom ook niet? Mensen,

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Ursula von der Leyen roept de Europese Unie op te strijden voor het Europese ideaal. In haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie voor ultranationalisten, Russische inmenging en desinformatie. Die kunnen volgens haar het vertrouwen in Europa en de democratie ondermijnen. 7 gemeenten in Zuid-Holland dreigen een ingreep van de provincie omdat ze al minstens 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Nansingerland kreeg een laatste waarschuwing en heeft tot 1 juli 2027 de tijd om genoeg statushouders te huisvesten. Anders regelt de provincie de huisvesting op kosten van de gemeente. De AEX-index is woensdag met een kleine winst begonnen. De hoofdindex stond 0,3% hoger. Beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente. Voor het eerst sinds juli 2023 en voor het eerst onder voorzitter Kevin Warsh. De Nederlandse benzineprijs is woensdag gestegen naar een recordniveau. De gemiddelde adviesprijs van €95 kwam uit op 2 euro en ruim 72 cent per liter. Een stijging van 0,4 cent. Diesel kost gemiddeld 2 euro en bijna 78 cent per liter. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er staat een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Wat een held was deze man in de jaren 70. Jorik Gelder zelf van hier op de woensdagmorgen van de 60s en 70s. Ja, ja. Claire. Wat een prachtig liedje blijft het toch. Hey, nog 5 dagen zomer op de kalender. Zullen we dat nog heel even vieren met het geluid van de zomer? The one and only Julio Iglesias.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft spoorbeheerder ProRail geen nieuwe buizen op het spoor gevonden. Dinsdagavond werd tussen Apeldoorn en Deventer nog wel een buis aangetroffen. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op de rails gelegd. Volgens ProRail rijden woensdag alle treinen weer. Ursula von der Leyen roept de Europese Unie op te strijden voor het Europese ideaal. In haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie voor ultranationalisten, Russische inmenging en desinformatie. Die kunnen volgens haar het vertrouwen in Europa en de democratie ondermijnen. 7 gemeenten in Zuid-Holland dreigen een ingreep van de provincie omdat ze al minstens 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Nansingerland kreeg een laatste waarschuwing en heeft tot 1 juli 2027 de tijd om genoeg statushouders te huisvesten. Anders regelt de provincie de huisvesting op kosten van de gemeente. De AEX-index is woensdag met een kleine winst begonnen. De hoofdindex stond 0,3% hoger. Beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente. Voor het eerst sinds juli 2023 en voor het eerst onder voorzitter Kevin Warsh. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De west-noordwestenwind is matig. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Ja, doe dan mij maar een bakkie. Lekker, tuurlijk.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft spoorbeheerder ProRail geen nieuwe buizen op het spoor gevonden. Dinsdagavond werd tussen Apeldoorn en Deventer nog wel een buis aangetroffen. Op meer dan 35 plekken waren buizen en kabels op de rails gelegd. Volgens ProRail rijden woensdag alle treinen weer. Ursula von der Leyen roept de Europese Unie op te strijden voor het Europese ideaal. In haar jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie voor ultranationalisten, Russische inmenging en desinformatie. Die kunnen volgens haar het vertrouwen in Europa en de democratie ondermijnen. 7 gemeenten in Zuid-Holland dreigen een ingreep van de provincie omdat ze al minstens 3 jaar te weinig statushouders huisvesten. Nansingerland kreeg een laatste waarschuwing en heeft tot 1 juli 2027 de tijd om genoeg statushouders te huisvesten. Anders regelt de provincie de huisvesting op kosten van de gemeente. De AEX-index is woensdag met een kleine winst begonnen. De hoofdindex stond 0,3% hoger. Beleggers wachten op het Amerikaanse rentebesluit. De Federal Reserve verhoogt naar verwachting de rente. Voor het eerst sinds juli 2023 en voor het eerst onder voorzitter Kevin Warsh. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag wordt het wat onbestendiger met kans op motregen. Het blijft overwegend bewolkt. De west-noordwestenwind is matig. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij het instorten van een flatgebouw in Gaza zijn minstens 20 mensen omgekomen, onder wie 5 kinderen. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 anderen worden vermist. Volgens de Palestijnse burgerbescherming was het gebouw beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen. De Europese Unie wil meer handel via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag. De zogenoemde middencorridor verbindt China en Centraal-Azië met Europa. De EU houdt hierover een top met de premier van Bulgarije. Wanneer die plaatsvindt is nog onduidelijk. Saoedi-Arabië verkoopt meer ruwe olie die net buiten de straat van Hormuz kan worden opgehaald. De Oost-West-pijpleiding van het land werd gesloten na een droneaanval. Staatsbedrijf Aramco verkocht deze week ongeveer 20 miljoen vaten aan Aziatische raffinaderijen. Het is onduidelijk wanneer de leiding weer opengaat. Voorzitter Koen van Oostrom van VNO-NCW wil een groot sociaal akkoord met de vakbonden. Werk moet daarin voorop staan, zegt hij. Zo moet worden voorkomen dat bijna 1 miljoen mensen in de WIA belanden. De bonden weigeren overleg zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt met een temperatuur rond 18 graden. Uit het west-noordwesten waait een matige wind. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Bliek.
4: Wat een toeval is dit, zeg. We hebben vandaag een Italiaanse lunch hier bij onze fijne zender. En moet je horen...

Joost Alveen, je hoorde Carly Simon hier. Ongelooflijk Italiaanse bollen vandaag voor de lunch. En ik wist dat niet van tevoren. En we begonnen de show om 12 uur met Umberto Tozzi. Nou, de combinatie kan niet mooier natuurlijk. Mocht je ook aan de lunch zitten, eet smakelijk en geniet van deze classic van de Little River Band.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij het instorten van een flatgebouw in Gaza zijn minstens 20 mensen omgekomen, onder wie 5 kinderen. 14 mensen raakten gewond en minstens 100 anderen worden vermist. Volgens de Palestijnse burgerbescherming was het gebouw beschadigd geraakt door Israëlische aanvallen. De Europese Unie wil meer handel via de landen in de zuidelijke Caucasus en Centraal-Azië. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag. De zogenoemde middencorridor verbindt China en Centraal-Azië met Europa. De EU houdt hierover een top met de premier van Bulgarije. Wanneer die plaatsvindt is nog onduidelijk. Saoedi-Arabië verkoopt meer ruwe olie die net buiten de straat van Hormuz kan worden opgehaald. De Oost-West-pijpleiding van het land werd gesloten na een droneaanval. Staatsbedrijf Aramco verkocht deze week ongeveer 20 miljoen vaten aan Aziatische raffinaderijen. Het is onduidelijk wanneer de leiding weer opengaat. Voorzitter Koen van Oostrom van VNO-NCW wil een groot sociaal akkoord met de vakbonden. Werk moet daarin voorop staan, zegt hij. Zo moet worden voorkomen dat bijna 1 miljoen mensen in de WIA belanden. De bonden weigeren overleg zolang de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid niet van tafel zijn. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag blijft er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt met een temperatuur rond 18 graden. Uit het west-noordwesten waait een matige wind. Grote veranderingen in het weer worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Rolls en You'll Never Find Another Love Like Mine. Ik ga even een siestaatje doen, maar ik ben er om 4 uur weer met 3 uur lang het mooiste uit de jaren 60 en 70. Dit is Milk and Honey. Ik spreek je vanmiddag.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem 25 jaar cel op voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Demonstranten sprongen op een politiebusje en gooiden met voorwerpen. Later keerde de rust terug. De hoofdeconoom van Rabobank, Otto Raspe, verwacht niet dat het kabinet de beoogde structurele economische groei van 1,5% per jaar haalt met de huidige investeringen. Volgens Raspe is daarvoor jaarlijks gemiddeld 20 miljard euro nodig voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd voor sociale media een zeer goede ontwikkeling. De Europese Commissie wil een verbod tot 13 jaar en geen persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen door ouders beheerde mini-accounts mogen. De Libanese president Youssef Aoun wil een veiligheidsakkoord met Israël zodra Israël zich uit Zuid-Libanon heeft teruggetrokken. Volgens Aoun is onderhandelen de enige manier om de vijandelijkheden te beëindigen. Hij wil Hezbollah vreedzaam ontwapenen en tijdelijk troepen in het zuiden als de VN-missie eind dit jaar vertrekt. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten die de komende uren blijft aanhouden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem 25 jaar cel op voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Demonstranten sprongen op een politiebusje en gooiden met voorwerpen. Later keerde de rust terug. De hoofdeconoom van Rabobank, Otto Raspe, verwacht niet dat het kabinet de beoogde structurele economische groei van 1,5% per jaar haalt met de huidige investeringen. Volgens Raspe is daarvoor jaarlijks gemiddeld 20 miljard euro nodig voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd voor sociale media een zeer goede ontwikkeling. De Europese Commissie wil een verbod tot 13 jaar en geen persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen door ouders beheerde mini-accounts mogen. De Libanese president Youssef Aoun wil een veiligheidsakkoord met Israël zodra Israël zich uit Zuid-Libanon heeft teruggetrokken. Volgens Aoun is onderhandelen de enige manier om de vijandelijkheden te beëindigen. Hij wil Hezbollah vreedzaam ontwapenen en tijdelijk troepen in het zuiden als de VN-missie eind dit jaar vertrekt. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur loopt op van 18 naar ongeveer 19 graden. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten die de komende uren blijft aanhouden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem 25 jaar cel op voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Demonstranten sprongen op een politiebusje en gooiden met voorwerpen. Later keerde de rust terug. De hoofdeconoom van Rabobank, Otto Raspe, verwacht niet dat het kabinet de beoogde structurele economische groei van 1,5% per jaar haalt met de huidige investeringen. Volgens Raspe is daarvoor jaarlijks gemiddeld 20 miljard euro nodig voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd voor sociale media een zeer goede ontwikkeling. De Europese Commissie wil een verbod tot 13 jaar en geen persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen door ouders beheerde mini-accounts mogen. De Libanese president Youssef Aoun wil een veiligheidsakkoord met Israël zodra Israël zich uit Zuid-Libanon heeft teruggetrokken. Volgens Aoun is onderhandelen de enige manier om de vijandelijkheden te beëindigen. Hij wil Hezbollah vreedzaam ontwapenen en tijdelijk troepen in het zuiden als de VN-missie eind dit jaar vertrekt. Dan nog het weer. De komende uren blijft er kans op neerslag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Plaatselijk valt wat regen. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. Veel verandering in het weerbeeld wordt niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Op het Malieveld in Den Haag is het kort onrustig geweest na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi. Het Kosovo-tribunaal legde hem 25 jaar cel op voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Demonstranten sprongen op een politiebusje en gooiden met voorwerpen. Later keerde de rust terug. De hoofdeconoom van Rabobank, Otto Raspe, verwacht niet dat het kabinet de beoogde structurele economische groei van 1,5% per jaar haalt met de huidige investeringen. Volgens Raspe is daarvoor jaarlijks gemiddeld 20 miljard euro nodig voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie noemt de Europese plannen voor een minimumleeftijd voor sociale media een zeer goede ontwikkeling. De Europese Commissie wil een verbod tot 13 jaar en geen persoonlijke accounts tot 15 jaar. Tussen 13 en 15 jaar zouden alleen door ouders beheerde mini-accounts mogen. De Libanese president Youssef Aoun wil een veiligheidsakkoord met Israël zodra Israël zich uit Zuid-Libanon heeft teruggetrokken. Volgens Aoun is onderhandelen de enige manier om de vijandelijkheden te beëindigen. Hij wil Hezbollah vreedzaam ontwapenen en tijdelijk troepen in het zuiden als de VN-missie eind dit jaar vertrekt. Dan nog het weer. De komende uren blijft er kans op neerslag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, plaatselijk valt wat regen. De temperatuur blijft rond 18 graden. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. Veel verandering in het weerbeeld wordt niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum voor onafhankelijkheid gestemd. Ze protesteren tegen een asielzoekerscentrum op een militaire basis. Van de 312 stemmen waren er 285 voor. In het centrum komen 1256 mannen. Premier Andy Burnham houdt vast aan de plannen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de familie in die functie. Zijn benoeming gaat direct in, een jaar na het overlijden van oprichter Giorgio Armani. Vitale werkte vorig jaar kort bij Versace en daarvoor bij Miu Miu, een merk van Prada. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door Oktoberfest. Flixbus meldt 15% meer boekingen, vooral in het weekend. En NS Internationaal ziet vanaf komend weekend meer vraag naar tickets. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Ongeveer 100 boeren hebben Arnhem verlaten na een bijeenkomst bij provinciehuis van Gelderland. Ze spraken met statenleden over de stikstofplannen. Gelderland wil zones van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen. De provinciale staten stemmen daar volgende week over. Dan nog het weer. De komende uren blijft de temperatuur rond de 18 graden. Er is kans op motregen en lokaal andere neerslag. De wind waait matig uit het west-noordwesten. In het weerbeeld verandert weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum voor onafhankelijkheid gestemd. Ze protesteren tegen een asielzoekerscentrum op een militaire basis. Van de 312 stemmen waren er 285 voor. In het centrum komen 1256 mannen. Premier Andy Burnham houdt vast aan de plannen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de familie in die functie. Zijn benoeming gaat direct in, een jaar na het overlijden van oprichter Giorgio Armani. Vitale werkte vorig jaar kort bij Versace en daarvoor bij Miu Miu, een merk van Prada. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door Oktoberfest. Flixbus meldt 15% meer boekingen, vooral in het weekend. En NS Internationaal ziet vanaf komend weekend meer vraag naar tickets. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Ongeveer 100 boeren hebben Arnhem verlaten na een bijeenkomst bij provinciehuis van Gelderland. Ze spraken met statenleden over de stikstofplannen. Gelderland wil zones van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen. De provinciale staten stemmen daar volgende week over. Dan nog het weer. De komende uren blijft de temperatuur rond de 18 graden. Er is kans op motregen en lokaal andere neerslag. De wind waait matig uit het west-noordwesten. In het weerbeeld verandert weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum voor onafhankelijkheid gestemd. Ze protesteren tegen een asielzoekerscentrum op een militaire basis. Van de 312 stemmen waren er 285 voor. In het centrum komen 1256 mannen. Premier Andy Burnham houdt vast aan de plannen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de familie in die functie. Zijn benoeming gaat direct in, een jaar na het overlijden van oprichter Giorgio Armani. Vitale werkte vorig jaar kort bij Versace en daarvoor bij Miu Miu, een merk van Prada. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door Oktoberfest. Flixbus meldt 15% meer boekingen, vooral in het weekend. En NS Internationaal ziet vanaf komend weekend meer vraag naar tickets. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Ongeveer 100 boeren hebben Arnhem verlaten na een bijeenkomst bij provinciehuis van Gelderland. Ze spraken met statenleden over de stikstofplannen. Gelderland wil zones van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen. De provinciale staten stemmen daar volgende week over. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Er is een afwisseling van zon en wolkenvelden. De wind waait matig uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. Nu is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Het loopt nu vooral vast op de A12 richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug staat het stil over 14 kilometer. Door een ongeluk is er maar één rijstrook open. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam heb je bij Oostvoorne een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer file. Dan rijdt het langzaam op de A20 naar Gouda. Tussen Vlaardingen en Rotterdam-Overschie ben je 10 minuten langer onderweg.

liedje over een paard zonder naam. Ja, moet ook gebeuren. America was dat hier. Goedemiddag, woensdagmiddag, net 4 uur geweest. Hartelijk welkom. Ik heb een heerlijk siestaatje genoten. En ik ben weer helemaal opgedroogd en helemaal klaar. En helemaal nieuw voor 3 uur lang een feestje op de radio. En we gaan naar Den Haag. Natuurlijk, de allerbeste rock'n'roll.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Inwoners van het Engelse dorp Piddington hebben in een symbolisch referendum voor onafhankelijkheid gestemd. Ze protesteren tegen een asielzoekerscentrum op een militaire basis. Van de 312 stemmen waren er 285 voor. In het centrum komen 1256 mannen. Premier Andy Burnham houdt vast aan de plannen. Het Italiaanse modehuis Giorgio Armani heeft Dario Vitale benoemd tot creatief directeur. Hij is de eerste ontwerper van buiten de familie in die functie. Zijn benoeming gaat direct in, een jaar na het overlijden van oprichter Giorgio Armani. Vitale werkte vorig jaar kort bij Versace en daarvoor bij Miu Miu, een merk van Prada. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door Oktoberfest. Flixbus meldt 15% meer boekingen, vooral in het weekend. En NS Internationaal ziet vanaf komend weekend meer vraag naar tickets. Het bierfeest begint zaterdag en duurt tot en met zondag 4 oktober. Ongeveer 100 boeren hebben Arnhem verlaten na een bijeenkomst bij provinciehuis van Gelderland. Ze spraken met statenleden over de stikstofplannen. Gelderland wil zones van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden aanwijzen. De provinciale staten stemmen daar volgende week over. Dan nog het weer. De rest van de dag blijft neerslag mogelijk. Er is een afwisseling van zon en wolkenvelden. De wind waait matig uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft rond 18 graden. Nu is het 19 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: In de regio vooral vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Lunetten en Nieuwerbrug. Er staat 20 kilometer file. Op ongeluk is maar één rijstrook open. Dat gaat nog even duren. Op onthoud is een uur minstens. Dan de A20 richting Gouda tussen Vlaardingen en Overschiet doe je er 10 minuten langer over. En de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar is de vertraging een kwartier. De Corbulo-tunnel, de N434 van Wassenaar naar Zoeterwoude, daar doe je er een kwartier langer over.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Nazareth was dat uit de jaren 70. Love Hurts. Heel veel mensen hebben een bijzonder romantische herinneringen aan deze plaat. Ja, ja, je eerste liefde of zo. Ja, nou ja, dat soort tafereelen, weet je. Goedemiddag, dit is Feel Good 60s en 70s. Je woensdag, die klinkt zoveel leuker als je de speakers een klein stukje harder zet. We gaan naar de jaren 60, The Fortunes. And here comes that rainy day feeling again.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere NAVO. Burnham houdt de plannen voor hogere defensieuitgaven van zijn voorganger Keir Starmer in stand. Rutte zegt dat die investeringen kunnen zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Erwin van der Brie. 5 uur geweest alweer op de woensdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. En

Lalalalal. Sorry, ik had niet laten. Even lekker meeblaren met deze plaat van ABBA. Eigenlijk met alle nummers van ABBA wel het geval. Jorre Chiquitita hier op de woensdagmiddag van Feel Good 60s en 70s. Hallo, ik ben Erwin. Ik ga je nog tot 7 uur vermaken met de mooiste platen uit de jaren 60 en 70. Het is hoog tijd voor disco.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere NAVO. Burnham houdt de plannen voor hogere defensieuitgaven van zijn voorganger Keir Starmer in stand. Rutte zegt dat die investeringen kunnen zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Dan nog het weer. De komende uren wordt het wat onbestendiger met kans op een bui. De temperatuur blijft rond 17 graden schommelen. Er is een afwisseling van zon- en wolkenvelden. De matige wind komt uit het west-noordwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere NAVO. Burnham houdt de plannen voor hogere defensieuitgaven van zijn voorganger Keir Starmer in stand. Rutte zegt dat die investeringen kunnen zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden na 18 graden nu. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Erwin van der Broek.
3: 6 uur geweest en de woensdagavond van Feel Good 60s en 70s is alweer begonnen. Ik heb nog een uurtje raden.

0: geluk heel gewoon.
1: Gerard Cox en 1948, hij wordt nog steeds een volop gemiste. De man uit Rotterdam. Goedenavond, net 6 uur geweest. Welkom. Mijn laatste uurtje radio voor de woensdag van Feel Good 60's en 70's is alweer begonnen. Met uit de jaren 60, The Animals en The House of the Rising Sun.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere NAVO. Burnham houdt de plannen voor hogere defensieuitgaven van zijn voorganger Keir Starmer in stand. Rutte zegt dat die investeringen kunnen zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden na 18 graden nu. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: In de regio nog viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Knoppen Burgerveen heb je 10 minuten vertraging. De A12 richting Den Haag tussen Knoppen Lunetten en Bodegraven nog 25 minuten vertraging. Dat komt nog steeds door dat ongeluk, waardoor er een lange tijd maar 1 rijstrook open was. De weg is nu weer een tijdje vrij. Op de N204 vanuit Lopik naar Woerden loopt het daardoor ook nog steeds vast. Tussen Montfoort en aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. En dat kost je een kwartier extra.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Lekkere disco uit de jaren 70, dat moet je ook voor bij ons zijn. Mensen, het is alweer bijna 7 uur en ik schrik er zelf een beetje van. Maar mijn shift voor deze woensdag zit er gewoon alweer op, joh. De middelste woensdag van de week afvinken, zou ik willen zeggen. Morgen alweer donderdag, dan zijn we er weer. Eerst de ochtendshow van Joey. En daarna zijn wij er ook weer met verse koffie en meer mooie muzikale herinneringen uit de jaren 60 en 70. Zin om mee te zingen? Gewoon doen, hè? Want ja, de verleiding is natuurlijk groot. Als je dit introotje hoort, wil je gelijk al gaan blaren. Het is Billy Joel en de Piano Man. Zing hem lekker mee, dan spreek ik je morgenochtend weer.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere NAVO. Burnham houdt de plannen voor hogere defensieuitgaven van zijn voorganger Keir Starmer in stand. Rutte zegt dat die investeringen kunnen zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden na 18 graden nu. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft de tabellen van een eerdere conceptbegroting gepubliceerd, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar opnieuw om vroeg. In het plan staat een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor aandelenbezitters zou die al in 2028 gelden. 40 betrokkenen bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 3 anderen reizen woensdag naar huis. 4 mensen liggen nog in het ziekenhuis en reizen naar verwachting donderdag terug. Bij het ongeluk kwamen 5 inzittenden om het leven en raakten 40 mensen gewond. De daders van de spoorsabotages van dinsdag hadden kennis van spoorsystemen en waren uit op overlast. Dat zeggen directeur Jorn Pruntel en ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen. Bij Steenwijk raakte een trein materiaal op het spoor. Ernstige gevolgen bleven uit. De Britse premier Andy Burnham heeft NAVO-chef Mark Rutte verzekerd dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor een sterkere NAVO. Burnham houdt de plannen voor hogere defensieuitgaven van zijn voorganger Keir Starmer in stand. Rutte zegt dat die investeringen kunnen zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Dan nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 17 graden na 18 graden nu. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085 8200 899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet steunt. JA21 wil per begroting beslissen en steunt klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet. Pro-leider Jesse Klaver staat wel open voor steun aan de volledige begroting als dat nodig is. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de Oost-West-oliepijpleiding heropenen. De leiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een droneaanval op pompstations. Via omleidingen kan ongeveer de helft weer functioneren. Volledig herstel duurt nog ongeveer 6 weken. De centrum-linkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens SVT is een ommekeer niet meer mogelijk. De winst is een klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. BSW-leider Sarah Wagenknecht beschuldigt de AfD van sabotage van coalitiegesprekken in Sachsen-Anhalt. Haar partij wil niet met de AfD regeren, maar onthoudt zich bij de keuze voor een AfD-premier en steunt een minderheidscoalitie. Volgens Wagenknecht vreest de AfD regeringsverantwoordelijkheid en provoceert ze publiekelijk. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op neerslag bij een temperatuur van rond 16 graden. Op dit moment heeft de zon op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het westen. Het is 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet steunt. JA21 wil per begroting beslissen en steunt klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet. Pro-leider Jesse Klaver staat wel open voor steun aan de volledige begroting als dat nodig is. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de Oost-West-oliepijpleiding heropenen. De leiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een droneaanval op pompstations. Via omleidingen kan ongeveer de helft weer functioneren. Volledig herstel duurt nog ongeveer 6 weken. De centrum-linkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Volgens SVT is een ommekeer niet meer mogelijk. De winst is een klap voor de rechtse coalitie van premier Ulf Kristersson. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. BSW-leider Sarah Wagenknecht beschuldigt de AfD van sabotage van coalitiegesprekken in Sachsen-Anhalt. Haar partij wil niet met de AfD regeren, maar onthoudt zich bij de keuze voor een AfD-premier en steunt een minderheidscoalitie. Volgens Wagenknecht vreest de AfD regeringsverantwoordelijkheid en provoceert ze publiekelijk. Nu nog het weer. De komende periode is er kans op neerslag bij een temperatuur van rond 16 graden. Op dit moment heeft de zon op veel plekken de overhand. Er waait een matige wind uit het westen. Het is 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. We zitten voor je klaar. Horen we je straks? De Bellijn.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt... om de hoge inflatie te bestrijden. Het belangrijkste rentetarief komt uit tussen 3,75 en 4 procent. Het is de eerste verhoging sinds juli 2023... en de stap gaat in tegen de wens van president Trump, die een lage rente wil. De provincie Zuid-Holland denkt dat recente brugafsluitingen voorkomen hadden kunnen worden met meer rijksinvesteringen. De Suurhofbrug gaat grotendeels dicht door scheuren. Op de Merwedebrug mogen sinds half juli geen vrachtwagens en touringcars. Gedeputeerde Jeroen van Dijken pleit voor beter onderhoud en nieuwe infrastructuur. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet steunt. JA21 wil per begroting beslissen en steunt klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet. Pro-leider Jesse Klaver staat wel open voor steun aan de volledige begroting als dat nodig is. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de Oost-West-oliepijpleiding heropenen. De leiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een droneaanval op pompstations. Via omleidingen kan ongeveer de helft weer functioneren. Volledig herstel duurt nog ongeveer 6 weken. Nu nog het weer. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het westen. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en schommelt later rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden. Het belangrijkste rentetarief komt uit tussen 3,75 en 4%. Het is de eerste verhoging sinds juli 2023 en de stap gaat in tegen de wens van president Trump, die een lage rente wil. De provincie Zuid-Holland denkt dat recente brugafsluitingen voorkomen hadden kunnen worden met meer rijksinvesteringen. De Suurhofbrug gaat grotendeels dicht door scheuren. Op de Merwedebrug mogen sinds half juli geen vrachtwagens en touringcars. Gedeputeerde Jeroen van Dijken pleit voor beter onderhoud en nieuwe infrastructuur. JA21-leider Joost Eertmans verwacht dat zijn partij niet de hele begroting van het minderheidskabinet steunt. JA21 wil per begroting beslissen en steunt klimaat en groene groei en asiel en migratie waarschijnlijk niet. Pro-leider Jesse Klaver staat wel open voor steun aan de volledige begroting als dat nodig is. Het Saoedische staatsolieconcern Saudi Aramco wil binnen enkele dagen een deel van de Oost-West-oliepijpleiding heropenen. De leiding werd vorige week donderdag stilgelegd na een droneaanval op pompstations. Via omleidingen kan ongeveer de helft weer functioneren. Volledig herstel duurt nog ongeveer 6 weken. Nu nog het weer. De komende uren is af en toe neerslag mogelijk, maar op veel momenten blijft het droog. Er is lichte bewolking. De matige wind komt uit het westen. De temperatuur ligt nu rond 16 graden en schommelt later rond 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met 0,25 procentpunt... voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt daarnaast meerdere slachtoffers. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is in beide richtingen deels afgesloten, ook de afslag van de A7 richting Enkhuizen. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Nu nog het weer. Het is 15 graden bij lichte bewolking. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur schommelt verder rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

1, 2, 3, 4.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

please, Bojangles. Dance again.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met 0,25 procentpunt... voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt daarnaast meerdere slachtoffers. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is in beide richtingen deels afgesloten, ook de afslag van de A7 richting Enkhuizen. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Nu nog het weer. Het is 15 graden bij lichte bewolking. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur schommelt verder rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met 0,25 procentpunt... voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt daarnaast meerdere slachtoffers. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is in beide richtingen deels afgesloten, ook de afslag van de A7 richting Enkhuizen. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Nu nog het weer. Op dit moment valt er regen bij een matige wind uit het zuidwesten. In de komende uren wordt geen neerslag verwacht. Het blijft dan droog en de temperatuur blijft rond 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De beurzen in New York zijn woensdag overwegend lager gesloten. Beleggers reageerden op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met 0,25 procentpunt... voor het eerst in meer dan 3 jaar. De beslissing was unaniem. De Fed verwacht later dit jaar nog een verhoging. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. De politie meldt daarnaast meerdere slachtoffers. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. De politie, brandweer en een ambulance zijn ter plaatse. De weg is in beide richtingen deels afgesloten, ook de afslag van de A7 richting Enkhuizen. De Franse autoriteiten hebben Oussama B. woensdag opgepakt. De 29-jarige man was jarenlang voortvluchtig en is veroordeeld voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Het gerechtshof Amsterdam legde hem vorige week 11 jaar en 3 maanden gevangenisstraf op. CDA-leider Henry Bontebal steunt Laurens Dassen van Volt bij zijn pleidooi voor regels voor kunstmatige intelligentie. Hij steunt ook een voorstel voor een AI-veiligheidsinstituut, mogelijk met Duitsland en Frankrijk. Bontebal vraagt zich af of de algemene politieke beschouwingen daarvoor geschikt zijn. Nu nog het weer. Op dit moment valt er regen bij een matige wind uit het zuidwesten. In de komende uren wordt geen neerslag verwacht. Het blijft dan droog en de temperatuur blijft rond 14 graden schommelen. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.